0: 'cause you're my everything.
1: Wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is nacht.
3: Dit is nacht.
2: Dit is Helmond nieuws.
4: 3 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3... Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan. En dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien. Met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.
2: Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
5: Lekker Thuis.
0: Met
5: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

of the

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
7: Antwerk.
0: Met
7: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
5: Wij zijn Art
4: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aan het werk.

0: Your husband is coming.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen aan het werk.
2: Aan het werk.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Aan het werk.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Het Kooi

0: kant, zullen we maar zeggen.
1: Ik vind het helemaal niet.
0: Het kooijuurke.
2: Het kooijuurke. Is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Handwerk.
1: Handwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Van nieuwe tot oude muziek.
1: Dit is Helmond. Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4:00.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker? Op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 6:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

Ik heb een stafje. Ik draag een hoed. Dat gladde lachje, dat staat me goed. Je snapt er niks van. Ik maak je gek, terwijl ik niks kan. Alles is nep.

0: focus, fucking focus. Of Pilatus pas.
1: Ik wou dat het leven
0: een beetje leuker was.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
2: Five days on the

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
4: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
6: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
4: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker op de camping of op een lichtbedje?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
9: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: Alegria. Alegria.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 8 uur.
2: 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
4: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
3: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
5: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
3: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is...
1: Noche di Alegría.
6: Met
1: Giovanni Jomen.
6: Dit is Helmond.

0: Dan men straat die inspirabel, motivabel, activabel. En voor de mensen natuurlijk die Nederlands spreken, goedenavond. Het is woensdagavond, rond een uur of acht. Noche de Grie is er weer, hè. Ja, we zijn de achtste jaar ingegaan, hè. Vorige week zijn we 8 jaar. Hij was daar rond 7 mei, hè. Hebben we ons 8 jaar bestaan gevierd. Maar ja, we zijn er weer vanavond. Met name, ik heb het niet gezegd. Feliz noche, Pablo Germín.
1: Feliz noche, Pablo. Ik heb het niet gezegd. Dios bendiga. Tambe. Y abo tambe, oyente, que te den un sintonía. Welkom. Bon vini. Dios bendiga. Dank ik voor te den un sintonía de ons programa. Noche de alegría. Camina, abe noche, en verdad, nos tabai. Inspira, motiva. Y llena, ya. Yudavo, abo tambe, tingoso, pe anoche aquí. Camendi. Be ready. Invita un N para nos por van 30 e a noche de alegría aquí.

0: Haremos como pampa.
1: No está bom. No está bombón. ¿Por qué te voy con 2 grados o que lo voy a
2: hacer?
1: Si lo voy a poner solo, mané un
2: winter. Winter chiquito.
1: Mané un clap 3 minutos.
0: No puedo detener mi plan, plan, plan. La muralla para el piso que va.
1: Mané, ande pisar un cosín, mané. Tak mesti nak korsau pada bim sambil main tu 2 grad. Abang kami bom. Baim dah baim bagi notis sambil bim bim bagi pemikir sakit.
3: Show me the me. Nochi di alegria. Alegria.
4: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 9 uur.
5: 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
6: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
8: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
6: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
4: Nochi di Alegria.
3: Met
4: Giovanni Jomen.
3: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen Masterclass.
1: Masterclass.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
4: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
3: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
5: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
3: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Masterclass.

Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek Europa en het idee uit de toekomst. Martin Hummel, Alexander Hulshoff, Friedemann Eichhorn en Till Alexander Körber spelen duetten met cello van Reinhold Glière. Masterclass is een programma van Jan Brands.

Na de oorlog won al gauw het idee terrein dat een West-Europese eenheid zich onmogelijk liet smeden zonder de een of andere spirituele eenheid. Ook deze notie reflecteerde de tijdgeest. De dringende politieke en maatschappelijke vraag naar een zekere vorm van spirituele gemeenschap, naar gemeenschapsgevoel, was een trans-Europees verschijnsel. Deze behoefte manifesteerde zich in alle vrije landen van West-Europa en kon niet worden genegeerd. Misschien was dit verlangen naar nieuwe hoop, naar iets om in te geloven, iets wat een tegenwicht kon bieden aan de door oorlog gebaarde angst, wel de dominante emotie van die tijd. Binnen deze atmosfeer van collectief verlangen trad het verenigende potentieel van het christendom in Europa steeds nadrukkelijker naar de voorgrond. De kerken mengden zich actiever in de discussies over de wederopbouw en naoorlogse orde. Deze ontwikkelingen gingen samen op met de gestage groei van de ecumenische beweging die in 1948 in Amsterdam leidde tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken, World Council of Churches, WCC, slechts 3 maanden nadat in Den Haag het Congres van Europa was gehouden, dat in weerwil van de behoedzaamheid van nationale regeringen een evenement was met een aanzienlijke politieke impact en waarin het genoemde collectieve verlangen onmiskenbaar tot uiting kwam. Deze evenementen maakten deel uit van een bredere kerkelijke beweging in de hele westerse wereld. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog blies de katholieke kerk na een lang en pijnlijk stilzwijgen over de verschrikkingen van de nazi-tijd zichzelf internationaal nieuw leven in door middel van een democratie- en mensenrechtenprogramma. De kerk greep met beide handen de kans die werd geboden door de toenemende populariteit van de nieuwe christendemocratische partijen. Aan de Engels-Amerikaanse zijde van de Atlantische Oceaan had de kerk eind jaren 30 en begin jaren 40 al vooruitgelopen op het ontstaan van deze ruimte voor gesprek over Europese eenheid. Dit alles ging hand in hand met een politieke focus die allengs inzoomde op de westerse en West-Europese landen die veilig gemaakt konden worden voor democratie en bij uitbreiding het kapitalisme. Daar kwam bij dat deze inzet een duidelijke breuk behelsde met het socialisme als een systeem. Nogal wiedes dat dit betoog aan populariteit won tijdens de opmaat tot de Koude Oorlog en binnen de context van de christelijk geïnspireerde en anticommunistische Truman-doctrine. Het werd ook het leidende beginsel van de eerste regeringen van West-Duitsland onder de christendemocraat Konrad Adenauer. Bovendien betekende dit de facto het einde van de One World-benadering in het Amerikaanse buitenlandse beleid en een nieuwe stap in de heroriëntatie richting een praktisch en regionaal, maar ook internationaal onder Amerikaanse leiding gecoördineerd economisch liberalisme in Europa met veel aandacht voor de sociale kwestie. Dat laatste aspect werd extra kracht bijgezet met Amerikaanse ontwikkelingshulp, mede doordat in de VS toonaangevende intellectuele stemmen ertoe opriepen om binnen het Amerikaanse buitenlandbeleid de focus te leggen op de economie, aangezien juist daar grote impact kan worden gemaakt. Ten slotte leek dit uitstekend aan te sluiten op de heersende stemming van de tijd. En een bijzondere tijd was het.

De Amerikaans geïnspireerde aspiraties voor een betere wereld liepen stuk op de brute realiteit van Europa. Ze werden van tafel geveegd als naïef utopische denkbeelden en konden uiteindelijk worden gesymboliseerd door het lot van de Volkenbond, die in de interbellumjaren tragisch dysfunctioneel bleek. De Europeanen hielden zich doof voor de politiek van verzoening die werd voorgestaan door politici als Gustav Stresemann en Aristide Briand. Dat wat herrees was een Europa van conflict, geweld, onzekerheid en armoede. Een Europa dat in de ban was van een koortsachtige zoektocht naar een uitweg en zich vervolgens in een nog duisterder afgrond stortte dan amper een paar decennia daarvoor. Dit was het Europa van de Spaanse Burgeroorlog en Pablo Picasso's Guernica uit 1937. Het schilderij ter grootte van een muurschildering dat het leed verbeeldde van mensen en dieren tijdens het luchtbombardement door Duitse en Italiaanse bommenwerpers op het gelijknamige Baskische stadje. Een Europa dat in toenemende mate terechtkwam in de klauwen van armoede en doemdenken, zoals Lippmann impliciet al had gewaarschuwd in zijn berichtgeving over de vredesconferentie van Parijs. Het was het Europa dat Paul Klee, de Duits-Zwitserse schilder, in zijn schilderij Europa uit 1933 vastlegde. Nog altijd een godin, maar een van wilde wanhoop en expressionisme. Maar dit Europa van het interbellum was ook, en misschien wel meer dan wat dan ook, dat van Ernest Hemingway. Europa als de banlieue van Parijs. Het continent niet meer dan een achtergrond voor het Parijs van de jaren 20, de stad van Josephine Baker, F. Scott Fitzgerald en Cole Porter. Hun Parijs was een bruisende stad van seks, drank en jazz. De lichtstad vol opwindende schaduwen, de stad als een movable feast, zoals de titel van Hemingway's Parijse memoir luidt, waar artistiek-intellectuele jongeren afkomstig van de overkant van de Atlantische Oceaan op afkwamen als regenboogkleurige vliegen die gevangen zijn in het zwarte web van een oude, amorele Europese cultuur, zoals Sinclair Lewis, een van Hemingway's fellow travelers, het formuleerde. Nogal een verschil met de Amerikaanse droom. De intellectuele en fysieke omgeving van de année folle was echter getekend door de sinistere nasleep van de weergaloze verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Het Europa waar deze Amerikanen zo verzot op waren was getraumatiseerd, gevaarlijk onzeker en uit zijn ankers geslagen. Europa

verklaart dat een aantal sleutelfiguren onder hen, zij die in de loop van de jaren 40 invloedrijke posities binnen de overheid en het bedrijfsleven gingen bekleden, zich na de Tweede Wereldoorlog hartstochtelijk sterk maakten voor een betere Europese toekomst. De insteek van deze generatie was dan ook om de Amerikaanse eeuw uit te dragen en te combineren met de zich ontwikkelende, al bij al nieuwe, emblematische Atlantische wereld die in woord en daad verbonden is. Politiek gezien wortelde hun activisme in de rechtstreekse betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog, die destijds ook wel werden bestempeld als het moment waarop Amerika geopolitiek uit de kast kwam.

In 1943 was Jean Monnet op een speciale missie. Daarvoor moest hij in Algerije zijn. Monnet voegde zich bij de bestuurders van de Vrije Fransen, het Franse verzet dat op dat moment drukdoende was een alternatieve regering te vormen in Algiers. Dat ging echter niet vanzelf. Twee generaals claimden het leiderschap en stonden elkaar naar het leven. Generaal Henri Giraud, op dat moment de leider van de Vrije Fransen, en de militaire rising star van Frankrijk, Charles de Gaulle. Deze situatie was potentieel nogal problematisch voor de eenheid van het Westerse front in de Tweede Wereldoorlog. In Washington, waar men vanuit een zekere plichtmatigheid Giraud steunde, maakte men zich grote zorgen over het Franse geharwar. Ook de Amerikanen zagen in dat Giraud allerlei politieke en administratieve competenties miste, maar de Gaulle miste in hun ogen het gezag om geloofwaardig leider te kunnen zijn. Monnet, die zeer goede contacten had op de hoogste niveaus in de Verenigde Staten, wist dit. Rond de jaarwisseling had hij het Witte Huis gesuggereerd naar Algiers af te reizen om Giraud bij te staan in operationele kwesties rond wapenleveranties.

Assis. Daar had hij ervaring mee en Giraud leek op dat terrein hulp te kunnen gebruiken. In de notitie aan Harry Hopkins, adviseur van de president, had Monet echter ook nog opgenomen dat het meest nuttige van een dergelijke rol was dat hij, Monet, would be at the heart of French affairs. Dat laatste viel in vruchtbare bodem bij Roosevelt en diens adviseurs. Dit was een goed idee. Zonder dat hij iets wist van deze afstemming tussen Monet en Roosevelt, kreeg Giraud begin 1943 een aanbod van Monet om hem te kunnen assisteren en een directe suggestie van Roosevelt om wellicht aan Monet te denken bij het versterken van zijn staf. In februari reisde Monet af naar Algiers, alwaar hij dus ook fungeerde als directe liaison voor niemand minder dan de Amerikaanse president Roosevelt, het Witte Huis adviserend en geheime instructies van Washington ontvangend. Londen hield hij op de hoogte via Harold Macmillan, de latere prime minister van 1957 tot 1963, op dat moment gezant-minister bij het hoofdkwartier van de geallieerde troepen. Monet koos Tipaza, de eeuwenoude Noord-Afrikaanse handelspost en badplaats op het uiterste noordelijke puntje van Afrika, als de plek waar hij zich kon terugtrekken na de slopende onderhandelingen in Algiers. Daar werd het nu langzaam lente. Monet hield ervan dicht bij de natuur te zijn. Hier deed hij het denkwerk voor een notitie aan zichzelf, gedateerd Algiers 5 augustus 1943. Hier stond met andere woorden de tekentafel van zijn plan voor het naoorlogse Europa. Dit plan zou vanaf 1956 invloedrijker worden dan welk ander plan ook. Het zou de toekomst van ons Europa sturen. Vanaf 1943 werkte Monet onverdroten aan de verwezenlijking ervan. De conclusie van deze sleutelpositie was dat de bestaande orde in Europa fundamenteel moest veranderen, maar met de lessen van de Eerste Wereldoorlog en het interbellum in het achterhoofd. Dat kon door te beginnen in West-Europa stapsgewijs integratie na te streven en wel via economische samenwerking per sector van de economie. Bij dit alles was het essentieel dat deze samenwerking verankerd zou worden in bovenstatelijke of supranationale instituties. Dit was nieuw en dit was de kern van zijn plan. Via de eerste van deze nieuwe instituties zou de eerste en cruciale stap gezet kunnen worden naar een Europese bovenstatelijke gemeenschappelijkheid. Waarom? Hier konden de natiestaten van West-Europa zich vastleggen op duurzame samenwerking door op gelijke voet beleidscompetenties over te dragen aan deze instituties zonder zichzelf op te heffen. Alleen zo zou Europa zich kunnen ontworstelen aan zijn tragische geschiedenis, aldus Monet.

De nieuw op te richten supranationale instituties dienden de dragers te worden van die belofte. Ze moesten een plek bieden waar een collectief geheugen van vreedzame en profijtelijke samenwerking kon worden opgebouwd. Dit als tegengif tegen fanatiek nationalisme dat zo alles overheersend lag opgeslagen in die andere instituties, de nazistaten, en zich in Europa steeds opnieuw manifesteerde in een escalatieladder van onderling wantrouwen, protectionisme en cynische machtspolitiek. Dit denken van Monet was niet uniek. Sterker nog, wie bekend is met het werk van David Mitsony, ziet wel heel sterke parallellen met diens ook toen al gepubliceerde werk. Het omzetten van theoretische analyse in praktische plannen, zonder dat eerste te vergeten, sensitiviteit voor het mogelijke in de politiek, en het mobiliseren van doorzettingsmacht behoorden echter wel tot de exceptionele competenties van deze unieke staatsman zonder staat. Toen de lente van Tipaza in 1943 langzaam op haar einde liep, het was Pinksterzondag, kwamen twee mannen, een Fransman en een Brit, samen om te relaxen in een beschut baaitje in de schaduw van een klif. Harold Macmillan en Charles de Gaulle. Beide mannen speelden een prominente rol in de strijd om controle over de toekomstige regering van Frankrijk, die steeds verder escaleerde in een machtsspel tussen Franse verzetsleiders en Angelsaksische geallieerden. Toch hadden de twee het niet ongezellig op het strand, er werd vrijuit gebabbeld, maar de scène had ook iets vreemds. De Britse minister ging naakt het water in, zoals gebruikelijk was bij de Britse troepen. De Franse generaal bleef in vol ornaat tegen een rots leunen. Toen zinde hij al op hoe hij iets onmogelijks toch mogelijk kon maken, een omkering van de rollen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in de naoorlogse orde. Zelfs zijn riem of hoofddeksel ging niet af, hij liet zich niet kennen. Na het strandbezoek slenterden de twee tussen de Romeinse ruïnes en aten samen in het enige eethuisje van het Tipaza van 1943. In de jaren 50 zou het de Gaulle duidelijk worden dat hij het onmogelijke binnen handbereik zou kunnen krijgen met gebruikmaking van een voor hem wel zeer onwaarschijnlijk politiek instrument, de Europese integratie van Jean Monnet, die op dat moment vast de grond onder de voeten kreeg in West-Europa. Gedurende de jaren 40 zouden de geesten langzaam rijpen voor Monet's concept van Europese integratie en zijn praktische, op de realiteit gerichte, misschien wel acmeïstische methode van beleid maken. Dit was het idee uit de toekomst waar Europa op zoek naar was en toen nog niet kon vinden. Het manifesteerde zich in twee op dat moment bij uitstek moderne fenomenen, beleid en planning. Takken van sport waarin de Amerikanen toen de superieure kampioenen waren.

Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek Europa en het idee uit de toekomst.

Martin Rommel, Alexander Hulshoff, Friedemann Eichhorn en Til Alexander Körber spelen duetten met cello van Reinhold Kliere.

De nieuwe wereld van de jaren 40 confronteerde de Europese politiek voor de zoveelste keer met een maar al te bekende uitdaging. Kon er met internationale hulp een vreedzaam en stabiel Europa worden opgebouwd, of zou het continent wederom, net zoals was gebeurd na de Eerste Wereldoorlog, wegglijden in chaos? Bezien vanuit westers perspectief betrof deze vraag in toenemende mate een keuze, net als in 1919, tussen aan de ene kant de orde die werd opgelegd door Washington, Londen en Parijs, ook in die volgorde, en aan de andere kant de wanorde die werd gezaaid door Berlijn en Moskou. Toch bestonden er ten opzichte van 1919 twee cruciale verschillen. Ten eerste kon het Westen ditmaal wel rekenen op een actief betrokken Verenigde Staten, een supermacht die de politieke wil vertoonde om het mondiale leiderschap op zich te nemen. In 1945 stond de Amerikaanse president Truman aan het hoofd van de grootste militaire en economische macht die de wereld ooit had gezien. Zoals Melvin Loeffler bondig opsomde, gedurende de oorlog was het Amerikaanse BBP met 60% gestegen en de totale inkomsten met 50%. Eind 1942 produceerden de VS meer wapens dan alle asmogendheden bij elkaar. In 1943 maakten de VS bijna drie keer zoveel wapens als de Sovjet-Unie. Bovendien waren de VS goed voor 2/3 van 's werelds goudreserves, 3/4 van de kapitaalinvesteringen, de helft van de schepen en de helft van de productiecapaciteit. Het Amerikaanse BBP was 3 keer zo hoog als dat van de Sovjet-Unie en meer dan 5 keer zo hoog als dat van het Verenigd Koninkrijk. En dan hadden de VS ook nog bijna een atoombom ontwikkeld. Ten tweede had Washington deze keer iets nieuws te bieden. Concreet beleid dat was gemodelleerd naar de best practices van de New Deal. Begin jaren 40 was duidelijk geworden dat de New Deal mocht worden beschouwd als een mondiaal toonbeeld van de Amerikaanse can-do-mentaliteit. Dit beleid liet zich relatief gemakkelijk invoeren in Europa, gezien het al bestaande fundament van Engels-Amerikaanse samenwerking dat de Amerikaanse oorlogsinspanning had geschraagd. In 1943 legde David Mitrany, een van de intellectuele voortrekkers van de functionalistische planning en dat wat kon worden aangeduid als de policybenadering van de internationale betrekkingen, uit dat de instituties van de New Deal een revolutie in het Amerikaanse politieke systeem hadden ontketend en dat de situatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in veel fundamentele opzichten, urgente materiële behoeften, het tekortschieten van oude regelingen, verbijstering en verwarring over de toekomst, zal lijken op die in Amerika in 1933, alleen dan op een omvangrijker en dieper niveau. Om die reden was de functionalistische beleidsaanpak van de New Deal de beste en misschien wel de enige kans om een nieuw internationaal leven op gang te brengen.

In 1936 was de wereld getuige van het ontstaan van een nieuw bondgenootschap van fascistische landen. In oktober sloten eerst Hitler en Mussolini een akkoord in de nasleep van de bezetting van het gedemilitariseerde Rijnland door nazi-troepen die in maart had plaatsgevonden, en vervolgens werd in november het zogenoemde anti-comintern-pact gesloten tussen Japan en Duitsland. Een jaar later zou ook Mussolini zich hierbij aansluiten. Het was ook het jaar waarin de toch al wankele Europese orde door elkaar werd geschud door de uitbraak van de Spaanse burgeroorlog. In juli hadden rechtse legerofficieren de wapens opgenomen tegen een democratisch gekozen regering. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kozen voor non-interventie en een zeeblokkade van Spanje. De Verenigde Staten besloten zich helemaal afzijdig te houden. Mussolini pakte dit cadeautje van de onpartijdige democratieën dankbaar uit en stuurde vliegtuigen en troepen ter ondersteuning van de fascistische machtsgreep van generaal Francisco Franco. Ondertussen wendde de Spaanse regering zich tot Moskou voor hulp. Tegen deze achtergrond sloot Walter Lippmann de invloedrijke en indertijd inmiddels ronduit befaamde Amerikaanse journalist zich aanvankelijk aan bij het non-interventiekoor van de toonaangevende westerse landen. Ook hij bepleitte een hand-off beleid, want zelfs hij was meer geïnteresseerd in het isoleren van het conflict dan in het redden van de Spaanse democratie. Lippmanns beoordeling van de situatie begon echter al gauw te schuiven. Een jaar later, in 1937, keerde Lippmann na een zomerse reis van 2 maanden door Europa terug met een pessimistisch en zwaar gemoed. In oktober van dat jaar pende hij zijn Europese indrukken neer. Ik kwam terug uit Europa met de beklijvende indruk dat de westerse democratieën verbazingwekkend zelfvoldaan, afgeleid en luchthartig waren en in de ban van wensdenken. Zijn de democratieën inderdaad decadent, dan ligt de toekomst van de oude wereld eens te meer in de handen van de krijgerkasten en is het tijdperk van de burger dat ooit aanving met de Renaissance ten einde. Met andere woorden, de verdediging van de Atlantische wereld die in Lippmann haar grootst mogelijke pleitbezorger had, was urgenter dan ooit.

Op de dag dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Nazi-Duitsland de oorlog verklaarden, kon Monet al bogen op een lange carrière waarin hij internationale samenwerking tot stand had gebracht. Van 1919 tot en met 1923 was hij plaatsvervangend secretaris-generaal van de Volkenbond geweest. Zijn enorme transatlantische netwerk was ongeëvenaard en wemelde van de betrouwbare aanstaande boegbeelden van het Amerikaanse buitenlandbeleid. Denk aan John Foster Dulles, met wie Monet overigens ook een lange en nauwe zakenrelatie onderhield, Dean Acheson, Douglas Dillon, George Ball en McGeorge Bundy. Ook mocht hij invloedrijke figuren tot zijn vrienden rekenen, zoals Shepard Stone, die in de jaren 50 de directeur van de Ford Foundation zou worden, en David Bruce, tijdens de oorlog het hoofd van de Europese afdeling van de Office of Strategic Services, OSS, de toenmalige Amerikaanse inlichtingendienst, die later een belangrijke rol zou vervullen tijdens de uitvoering van het Marshallplan en bovendien gedurende de cruciale jaren 1949-1952 als de Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk zou fungeren. Later zou Monet schrijven dat Bruce tevens de man was zonder wie ik er nooit in zou zijn geslaagd om de Amerikaanse regering ervan te overtuigen de Franse wederopbouw te financieren met de bedragen die ze uiteindelijk toewezen. Monet's netwerk, dat tijdens en na de Tweede Wereldoorlog gestaag uitdijde, was doorslaggevend voor de totstandbrenging van de decenniumlange, buitengewoon succesvolle onderneming om een verenigde gemeenschap in West-Europa te stichten, zoals Dulles het in februari 1953 in een persoonlijk bericht aan Monet schreef.

Monet leidde de commissie om de gezamenlijke mobilisatie van de Frans-Britse troepen te coördineren en trad op als liaison voor president Roosevelt, van wie hij rechtstreeks geheime instructies ontving, maar niet altijd opvolgde. In september 1939, tijdens de eerste bijeenkomst van de Anglo-French Supreme War Council in Abbeville aan de Somme, stelde Daladier voor om een Fransman die bevriend is met Roosevelt te belasten met de gezamenlijke buitenlandse aankopen van de geallieerden. Daladier verwees natuurlijk naar Monet, die onmiddellijk naar Londen werd gestuurd. In Londen ontpopte Monet zich al gauw tot de belangrijkste bron van brieven, memoranda, notas van officiële bijeenkomsten en notities van informele gesprekken die er tussen eind september en begin december van getuigden dat er een logische en daadwerkelijk gecombineerde structuur van economische planning op poten werd gezet. Tegen deze achtergrond werd het idee van een Engels-Franse Unie in Londen in omloop gebracht. Begin 1940 zinspeelden premier Chamberlain en Halifax, de minister van Buitenlandse Zaken, zowel in diplomatieke kringen als publiekelijk op een Engels-Franse federatie als de basis voor een Europees federaal verband. Maar aan de andere kant van het kanaal waren de Fransen toch echt even bezig met dringender zaken, het naakte overleven van hun land. Wat niet wegneemt dat gedurende de onheilspellende maanden van de Phony War gaandeweg tot de Fransen doordrong dat zelfs als Frankrijk de beproeving van een Duitse bezetting bespaard zou blijven, het land nog altijd moest worden gered van zichzelf. Met andere woorden, en wel die van de katholieke intellectueel P.H. Simon, niet alleen moeten we Frankrijk vandaag redden, maar we zullen haar morgen ook moeten heropbouwen. Dit is Masterclass, een programma over mensen die dingen voor mekaar krijgen. Vandaag het eerste luisterboek Europa en het idee uit de toekomst. Martin Rommel, Alexander Hulshoff, Friedemann Eichhorn en Til Alexander Körber speelden duetten met cello van Reinhold Gliere. Volgende keer het tweede deel.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Lekker thuis.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you naked.
1: Het laatste nieuws uit Helmond.
2: En de lekkerste muziek.
1: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is

aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.